zijn del Korkolei. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kus je op een zust is. Op je mix ging hij, was dat ze ging het toen aan.